0: irgendwas.
1: Das war Kodo beim Gruppe Döf. That was Kodo, the song Kodo by Döf, which stands for Deutsch-Österreichisches Feingefühl. And it was written by Manfred Tauchen und Jussi Prokopetz. Tauchen Prokopetz. Okay, dann ist es jetzt wieder Zeit für den holländischen Segment Hoek van Holland. Okay, let's talk some Dutch in Hoek van Holland. Welkom iedereen, dit is Hoek van Holland. Ik wil twee artiesten te sprake brengen die in Duitse nummers hebben gezongen. Eentje is La Pat, dat is de artiestennaam van Petty Trossel. Gaat het nummer Schwalko spelen zometeen. En daarna speel ik een nummer van de kleinkunstenaar Herman van Veen, jullie alle wel bekend. En dat is een Duitse vertaling van het nummer Ik ben vandaag zo vrolijk. Waarom ben ik zo vrolijk? Maar allereerst is hier La Pat met Schwalko.

Herman van Veen met Waarom ben ik zo vreulich? Ja, dat was weer Hoek van Holland voor deze week. Feedback kun je sturen naar ravotnik@gmail.com. Je luistert naar Radio Ravotnik op Aero FM. Mijn naam is Maurice. That's back to English now. I'm going to play another song of Stella Maris, de Einstürende Neubauten album Ende Neu. The song is called Stella Maris. And after that,